0: En goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev om daar te praten over het einde van de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
1: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
0: Normaal bezoekt de Amerikaanse delegatie vandaag Moskou en morgen dan Kiev. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt Laurens Stuik van bouwheer Landis.
2: De omheiningen zijn zeer goed aangegeven ter plaatse. Wil je dus naar de E313 en kom je uit Nederland, dan moet je richting het op- en afritcomplex van Berchem. En wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een omleiding via het op- en afritcomplex Borgerhout.
0: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 is dicht tot 8 uur vanmorgen. En dat is ook komende nacht zo. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en Agent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en ook meestal droge dag. En we halen maximaal rond 21 graden. Morgen zon, ook wat hoge wolken. En in de loop van de namiddag stijgt de kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Top!

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko?
8: Jack! Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Stop!
2: Zaterdagochtend, 7 uur. Jij bent er al bij. Een hele goede morgen. Top Headlines met Nico Bosteels.
3: Een goede morgen. Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n €100.000 verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen, dat meldt het Voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
4: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
3: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
2: 7:02, een hele goede morgen. Het is voorlopig nog rustig op de weg. Ik heb maar één plek waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Dat is op de binnenring rond Brussel. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus voor minder dan die 10 minuten.
5: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Alexander Balkens.
2: Ik heb mezelf al volgegoten met koffie, helemaal klaar om aan de zaterdag te beginnen. Zometeen met Mojo na Another en 54 Ultra.

0: van die regen zou normaal gezien geen sprake mogen zijn vandaag. Dat hoorde ik toch van Nico in onze top headlines. Die had het over zonnig en meestal droog vandaag. Een hele goede morgen trouwens. Heel blij dat ik jou mag meedelen dat je de werkweken weer overleefd hebt. De eerste werkweek van dat nieuwe schooljaar zit er al op. Ik was vanochtend trouwens heel opgelucht dat de voordeuren van het gebouw in één keer open gingen. Want ik weet niet of je het gehoord hebt gisteren bij Brian en Louis in de ochtendclub, maar daar ging dat niet helemaal vlot.
1: Jawel, wat gaan we doen?
2: Naar huis gaan als je de deur niet open doet.
1: Kom binnen. Allee, breek je badge.
2: Ja, maar ik heb ze niet bij, ja.
1: Allee.
0: Het was toch maar de vijfde dag vroeg opstaan en het slaaptekort begint al toe te slaan bij die twee. Ik had mijn badge daarnet wel gewoon mee, dus de dag is alvast goed begonnen. Dat is al het eerste gelukske van deze zaterdag. Het kan dus alleen maar beter worden. En waarom ben jij trouwens al wakker op dit vroege uur? En vooral, waar kijk je naar uit vandaag?
3: Dit is Top!
0: Laat dat eens even weten via een berichtje in de Top.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.

0: Maak vanaf maandag kans op een reisbudget van 2500 euro. Dan gaat onze topcheck-in weer meerdere keren per dag open. Maar het is nu zaterdag, dik 20 over 7. Dan gaat er natuurlijk een andere check-in open.
1: Weekend check-in.
0: Die van het weekend. En Patricia is al ingecheckt met haar weekendplan in de Topradio BE-app. Ze stuurt: ik was al vroeg op door de vredesfeesten in Sint-Niklaas, maar de ochtendvaart met de luchtballon gaat jammer genoeg niet door. Dan zag ik ook een berichtje van Olivier binnenkomen. Die heeft een klein beetje stress voor de eerste keer met het vliegtuig naar Kreta. Samen met onze kinderen stuurt hij. En dan is er ook nog Siebe. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent ook al heel vroeg wakker, want je bent aan het werk van 6:30 vanochtend.
2: Ja, ik moest vandaag een beetje vroeg beginnen omdat ik vanmiddag nog iets te doen heb.
0: Ah, je hebt wel iets om naar uit te kijken vandaag. Vertel eens, wat ga je nog allemaal doen?
2: Deze middag is Barabiet. Ik heb via Topradio 4 ticketten gewonnen, dus dacht dat is mooi meedoen. Ik ga daar maar geen naartoe gaan.
0: Ah, ja, die Barabiets bundel die we deze zomer weggegeven hebben. Daar zit echt van alles in. Hè. Dat is toegang voor jou samen met 3 vrienden. Een fles vodka zit daarin. Een dranktegoed van 50 euro. Een parkingticket. Alles erop en eraan om als echte VIP naar Barabiets te gaan. En dat ga je vanavond dus gaan doen.
2: Ja, zeker.
0: Oké, is dat voor jou dan zowat het afsluitende feestje van de zomer? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ik denk het wel, want het is eigenlijk ook, denk ik, het laatste weekend, maar echt nog redelijk mooi weer. Dus ik denk dat het inderdaad wat later zal zijn.
0: En wel, gewoon nog even doorwerken nu. En dan vanavond ontspannen op Barabiets. Goed?
2: Ja, dat is geen enkel probleem.
0: Perfect. Dikke merci voor je berichtje, Siebe. En hele fijne dag, hè.
2: Dank je wel.

0: straks een stevig bommetje om verder mee wakker te worden op deze zaterdagochtend. Het is een track van een band die voor mijn concertontmaagding gezorgd heeft. Het allereerste concert dat ik ooit gedaan heb, was er dus eentje van die mannen.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Oh,
4: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: voor een swingende start.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko?
2: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

september 2018 moet het geweest zijn, denk ik. Ik was toen 14 jaar en dit was het allereerste concert dat ik deed. Een concert van de mannen van Koes. En ik weet nog dat ik dat zo spectaculair vond om dat allemaal te zien en mee te maken voor de eerste keer. Koes en Sunrise dus om mee wakker te worden op deze zaterdagochtend 5 september. En ik weet niet of je het gehoord hebt bij Bram en Thibo deze week, maar ze hebben hier een hele toffe prijs liggen en ze geraken er precies niet vanaf. Ik vertel je straks nog eens wat het precies is, wat je ervoor moet doen na Calvin Harris.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de...

0: Bram en Thibaut van de Avondspits bij Top zitten met een probleem. Ze hebben een hele toffe prijs, maar ze geraken er niet vanaf.
1: Volle bak!
0: Ik kan hier elke avond tussen 4 en 6 een tankbudget van minstens 150 euro winnen. Dat is het startbedrag dat je krijgt als je 5 actualiteitsvragen binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Maar als dat niet lukt, dan gaat er de volgende dag 50 euro bij in die pot. En deze week, ja, is het nog geen enkele kandidaat gelukt om de volle bak te winnen, waardoor we op dit moment spelen voor een pot van 350 euro. Daar maak je dus weer kans op vanaf maandag tussen 4 en 6 bij Bram en Thibaut in de Avondspits. En een goede raad, gratis en voor niets, als je zou willen meespelen, dan raad ik aan om toch de actualiteit een beetje te volgen.

0: Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Stop!
3: Het is 8 uur, zometeen Prosper en Clooney, Free Your Mind. Na de top headlines met Nico Bosteels.
4: Een goeiemorgen. Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n €100.000 verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen, dat meldt het voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
5: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
4: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Alexander Balkens.
3: Het wordt een zonnige zaterdag en zometeen duwt Camila Cabello nog wat extra zon. De eerst Prospa en Clooney nog.

hebben sinds gistermiddag een nieuwe nummer 1 in de top hit 40. En meer dan terecht, hij is voor Kygo en Take Me Back. Maar in de hitlijsten van 2017 klonk het ook lang niet slecht. Onder meer met Reggie, Louis Fancy en Daddy Yankee. En ook Jonas Blue stond erin. Die track ga ik zo meteen nog eens draaien na Camila Cabello.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja!
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja! Maar ja...
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
13: Ja! Maar ja...
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Top Hit 40 Replay.
1: Je krijgt hier elke vrijdag en elke zaterdag bij Top tussen 1 en 4 een overzicht van de 40 meest gedraaide tracks van de afgelopen week bij Bart-Jan en bij Jens. En ik ga op zaterdagochtend terug in het archief van die Top Hit 40 op zoek naar welke tracks hot en trending waren in het verleden. Vandaag terug naar de eerste week van september in het jaar 2017. Toen stond Reggie onder andere in de hitlijsten. Ook Louis Fonsi en Daddy Yankee en Jonas Blue, die kreeg daar ook een plekje met deze track. Dit is Mama. Nog even terug dus naar 2017.

0: Deze Harry Styles staat al een hele week in Madison Square Garden in New York met zijn tournee. En dat hij wel te vinden is voor een grapje tussen de liedjes door, dat is wel duidelijk. Je moet maar eens op de socials gaan kijken. Daar gaan beelden viraal van Harry Styles die op zijn zachtst gezegd een beetje aan het lachen is met het hyper-exclusieve trouwfeest van Taylor Swift dat een paar maanden geleden ook in Madison Square Garden plaatsvond. Zometeen trouwens de piano van de zomer en van 2026 bij uitbreiding de Bausa en Magnetic.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
10: Wat zit er tussen, mama?
9: Jaak.
10: Jaak?
9: Chocoladezaak, slimmetje.
10: Ah.
9: Matinetjes.
10: Oh, wauw, van Jaak.
11: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is... Alexander Balkens.

wordt sinds deze week wakker met Brian en Louis van de ochtendclub tussen 6 en 9. En de eerste kennismaking die verliep afgelopen maandag niet helemaal volgens plan. Wat ik daarmee bedoel, hoor je zo meteen nog eens na Joel Curry en Tom Grennan.

0: De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er ondertussen op. En dat was ook de eerste week van het nieuwe radioseizoen hier bij Top.
1: Dit is Top.
0: En dat begon hier maandagochtend om 6 uur stipt met twee nieuwe ochtendvrienden, Brian en Louis. Het was ook de allereerste keer dat ze samen in een radiostudio stonden. En dat zorgde toch wel voor de nodige spanning, want ja, het was meteen voor echt, hè.
2: Het is zo de eerste keer dat we samen in de ochtend zitten.
3: Ah, ja, klopt.
2: Het doet me zo een beetje denken aan een andere eerste keer. Er is zo een klein beetje spanning aanwezig. Je weet nog niet exact wat je aan het doen bent. En misschien gaat het ook een klein beetje zeer doen voor de meeste mensen.
0: Al was die spanning toch wel van korte duur, want één van de twee voelde zich na een dik uur al heel snel op zijn gemak.
2: Plots hoorde ik een licht piepend, protend geluid eigenlijk.
3: Sorry.
2: Mijn richting uitkomen.
3: Mijn excuses. Ja, ja, ik zat met een lage drukgebied.
2: Dus volgens mij een hoog drukgebied, maar goed.
3: Sorry, ik ga het nooit meer doen.
1: Top.
0: Maandagochtend zijn Brian en Louis gewoon terug hier in de ochtendclub.

Anne-Marie, ciao, adios. Vanaf volgende week zeggen we ook ciao tegen het weekend op vrijdagochtend, want Brian en Louis van de Ochtendclub gaan voor volle gas vrijdag. Dat is 10 minuten lang in de mix met alleen maar veel goede muziek en toffe jingles. En die jingles mag jij voorzien door volle gas vrijdag in te spreken in de Topradio BE-app of een andere grappige quote. Je hebt carte blanche. Als je dat nu al doet trouwens, dan ga ik jouw voiceberichtje doorsturen naar Brian en Louis en dan zit je misschien al in de eerste volle gas vrijdag van komende vrijdag. Gewoon even insturen in de app.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten erop.
6: Bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
8: Dit is Stop!
9: De zon gaat schijnen zometeen met Funkstar Deluxe en Bob Marley. 9 uur, Julie Isabeau.
10: Goedemorgen. Er blijft ophef rond kledingwinkel Unique. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Unique is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
11: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
10: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwart werk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft de Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
12: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
10: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner, een speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
13: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
10: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.
14: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Alexander Balkens.
9: Aan jouw niet geleverde pakje van Unique kan ik maar weinig veranderen. Gelukkig wel aan de goede muziek op zaterdagochtend met Swedish House Mafia. Top.

De zon schijnt dankzij Funkstar Deluxe en Bob Marley. En ze zal ook blijven schijnen, hoorde ik daarnet van Julie in onze top headlines. Vandaag en morgen wordt het zonnig. Ik heb mijn barbecue vleesjes al besteld. Dan gaan we die barbecue nog eens aansteken voor een laatste keer deze zomer. Zeg, gisteren is het weekend trouwens extra goed en extra vroeg begonnen. Om 4 uur stipt bij Wouter in de Partyroom XL. Nieuw seizoen van de Partyroom XL op vrijdagavond. Met meteen een eerste zeer goede gasten. Valentin Bezaar was hier. En we hebben het nu al legendarische radiospel Ruben van Gucht of Ruben van Klucht met haar gespeeld.

0: love you, babe.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: buget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Wouter krijgt ook in het nieuwe radioseizoen elke vrijdag bezoek van een bekende gast die komt helpen om de poorten van het weekend open te duwen. De allereerste gast van het nieuwe seizoen was Valentine Bézard, vriendin van Ruben van Gucht, model. Ze wil ook graag Miss België 2027 worden en we hadden voorzien voor haar een fles champagne om het weekend in stijl af te starten eigenlijk. Haar favoriete plaatjes in onze playlist en ook een nu al legendarisch radiospel.
1: Was het Ruben van Gucht of Ruben van Klucht?
0: Ja, dat was het resultaat van een zeer lange brainstorm op onze redactie. Maar goed, 3 quotes dus. En wie heeft ze uitgesproken? Was dat Ruben van Gucht of Ruben van Klucht? Onder andere deze opgave zat ertussen.
1: Ik zie mezelf niet als de voorganger. En dat al mijn volgelingen in mijn spoor moeten meekomen.
0: Dat was er dus één van, maar was het Ruben van Gucht of Ruben van Klucht? Wat dacht Valentine er zelf over?
2: Is dat Ruben van Gucht of Ruben van Klucht?
3: Dat is Ruben van Gucht.
2: Dat is Ruben van Gucht. Dan gaan we dat samen eens beluisteren, Valentine.
4: Ik ben niet daar om de profeet te spelen. Zo. Ik zie mezelf niet als de voorganger en dat al mijn volgelingen in mijn spoor moeten meekomen. Ik doe gewoon mijn ding, punt, voilà.
0: Ongelooflijk toch eigenlijk. Ze is een echte Ruben van Gucht-kenner, want ze haalde uiteindelijk 3 op 3 Valentine Bézard. Ik ben trouwens nu al benieuwd welke vrouwelijk schoon Wouter gestrikt heeft om komende vrijdag te komen helpen hier in de partyroom.

0: 1 over half 10 met Alok en Khalid, Dive into Me. Zometeen een van de nieuwkomers in onze Top Hit 40.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
8: Jacques.
7: Chocoladezaakje, slimmetje.
8: Ah.
7: Matinetjes.
8: Oh, wauw, van Jacques.
9: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
11: I beg your pardon.
12: Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
12: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
13: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Knakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via knakvoetbal.vlaanderen.

vind het wel leuk dat country-achtige van Cameron Whitcomb met de beats van Marshmello op die nieuwe Hallo. Dat was afgelopen week onze top tune of the week. Je hebt hem dus extra vaak gehoord. En hij is meteen ook nieuw binnengekomen in onze Top Hit 40. Komende week zetten we trouwens een spotlight op All I Know, de nieuwe van Lucas en Steve. Dat wordt onze nieuwe top tune of the week vanaf deze week.

0: het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jou toten?
6: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja. Hallo, maat.
8: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Inc. Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Zit jij nieuw?
11: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
12: Terug naar school of naar het werk? Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

Calvin Harris en Jazzy Satisfied. Het is 10:10 op zaterdagochtend en ik krijg een bericht van Yannick in de Top Radio BE-app. Hij vraagt of hij een verzoekplaat kan aanvragen hier bij Top. Ja, Yannick, dat kan, maar niet vandaag. Je kan dat elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 7 en 9 s'avonds. Dan is er Top Request en dan kan je al jouw verzoekplaten insturen via de Top Radio BE-app. Na 10 uur is het aan Evi Gijsels trouwens.

0: muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
7: Sta je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
9: Dit is Top.
10: Hey, goedemorgen. 10 uur ondertussen. Tijd voor de Top Headlines. Die krijg je van Julie Isabeau.
11: Goedemorgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar kledingwinkel Unique. Die beloofde om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren of getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beenders.
12: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
11: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de gezondheidsinstituut Sensano. Er is altijd wel een fastfood of een afvalrestaurant in de buurt, zegt Jonathan Benaim van Sensano.
13: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens, ook in de supermarkten of in andere soort winkels, in kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
11: We willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden vaak dat dat te lang duurt. Ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS en het is meteen goud. Want Marvin Oldent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet. Hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden dan.
14: Attention passengers.
0: Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Evie Gijsels.
10: Het leukste moment van de week is het weekend. Wel, je zit erin. Heel goed gedaan. We starten met Kygo en Take Me Back. Goedemorgen.

40 op nummer 1. En vandaag in de replay ga je die dus ook helemaal bovenaan de lijst horen. De meest gedraaide nummers van top in de Top Hit 40 vanaf 1 uur vanmiddag. Hey, kijk eens naar de kalender. Het is 5 september vandaag. Je hebt het allereerste weekend van het nieuwe schooljaar gehaald. Proficiat. Het is wel even aanpassen natuurlijk. 5 september is meteen ook een zeer mannelijke dag. Want vandaag vieren we de internationale dag van de baard. Ja, ik heb er gelukkig geen. Kan misschien nog komen, als ik wat ouder ben. Het is het bewijs van de ultieme mannelijkheid. We eren vandaag de sik, de volle baard, de ringbaard. Maar hoe vier je die dag nu? Wel, dat is gewoon alle baardjes bekijken. En vooral als je zelf een man bent, vandaag op Internationale Dag van de Baard. Vooral jezelf. Niet scheren, dat bespaart je vooral heel veel tijd in de badkamer. Internationale Dag van de Baard, dat betekent ook extra veel mannelijkheid in de playlist. Met zometeen Thomas Gray. Rumors na deze Ed Sheeran, inderdaad met een klein baardje. Dit is

Deze Thomas Gray is helemaal baardloos. Dat betekent dat Thomas Gray gewoon meer werk heeft in de badkamer. Ik denk dat dat super vermoeiend moet zijn om elke dag je te scheren. Het is vandaag internationale dag van de baard. Ik heb er gelukkig geen, maar mocht ik er een hebben en mocht ik dus heel veel testosteron hebben, dan zou ik gewoon mijn baard laten staan. Ik zou daar echt geen tijd willen aan verliezen, aan je zo elke ochtend scheren in de badkamer en dan al die haren of met een of ander toestel dat dan pijn doet. Maar goed, hey, respect voor alle baarden in de wereld. Ik zou zeggen, als je er eentje hebt, geef hem vandaag een extra streeltje of een aaitje en wees gewoon blij dat je er eentje hebt of ook niet, hè. Je kiest het zelf. Zometeen rekken we de zomer met Afro House.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans.
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en... Maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Beautiful Life, dat wordt het vandaag zeker. Het wordt weer een zonnige zaterdag. En hoe blij ben je daar eigenlijk mee? Je moet ervan profiteren. De zon is van de partij. Wordt het een actieve zaterdag of niet? Wordt hij lazy of crazy? Dat mag je altijd in de Topradio BE-app laten weten. Ondertussen deze nog van...

I Run. En ik vroeg aan jou, wat gaat jouw zaterdag worden? Wordt die lazy of crazy? En ik moet zeggen, het ligt een beetje in het evenwicht. Want er zijn mensen die het heel hevig aan gaan doen vandaag. Met festivals, met sportwedstrijden. Wat zie ik hier nog allemaal? Familiefeestjes. Maar er zijn ook heel veel onder jullie die het gewoon lazy gaan doen. En dat is gewoon misschien wel het beste in het weekend. Ik zorg voor de muziek in ieder geval. Dat is een zekerheid.

0: Ondertussen 1:30. En er is op één plaats file. Je verliest daar meer dan 10 minuten. Dat is op de E314 Leuven-Lummen. Daar moet je 11 minuten extra tellen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, mooi. Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
12: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
13: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
12: En heb je de stekker ingestoken?
13: Nu werkt het. Merci.
12: Graag gedaan.
11: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
14: I beg your pardon.
15: Samen aan tafel.
14: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
15: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
16: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
17: Torfs!
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Just a little. 5 september vandaag, we zijn de duurste maand in ons leven gestart. Allee, van het jaar moet ik eigenlijk zeggen. De onroerende voorheffing die in je mailbox komt. En ook natuurlijk al het schoolgerief. Alle dingen die de kinderen nodig hebben als je kinderen hebt. Ja, wordt het toch nog een pak duurder. Maar als je toch nog ergens een centje vindt. Ter ontspanning, dan kan je tickets boeken voor deze Pussycat Dolls

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Zit jij nieuw? Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
4: Terug naar school of naar het werk? Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be

Jugel. Ja, die duikt overal op. Nou, dat is dan ook wel een klein beetje logisch, want het is de zomerplaat van 2026. Voor alle duidelijkheid, na de afgelopen week, met heel veel regen, het is nog steeds zomer. En dat ga je dit weekend voelen. Heel veel zonnestraaltjes. Dus misschien toch nog even die zonnebril en de zonnecrème bovenhalen. Het is zeker nodig dit weekend. Er zijn heel veel paniekberichtjes in onze Topradio BE-app. Echt waar, ik moet er heel veel beantwoorden, want er is iets gebeurd in onze app en op de website. Top Techno is verdwenen en dan zijn mensen helemaal in paniek. Top Techno, dat is een van onze digitale zenders. Als je het een beetje steviger wil, dan kan je daar naartoe. Maar Top Techno is gewoon van naam veranderd. Ja, heet vanaf nu Top Smash. Dus als je dacht, hij is verdwenen. Nee, nee, nee, nee. Hij is nog steeds onder ons. Ga het gewoon checken op onze website. Top.

0: Lucas en Steve, die deze week ook onze toptune van de week zijn met All I Know. Je gaat ze dus meer horen. Maak je klaar voor dit? Jonas Blue en Malief die komen eraan met Edge of Desire.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik

0: bent toch niet?
1: Zottekes? Wakko?
0: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
2: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top.
1: Hopla, bijna 11 uur ondertussen, tijd voor de top headlines. Julie Isabeau, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Niel in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand in een huis. Het gaat om een vrouw van 67. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van hun honden overleefde het niet. Je hoort Jan Anne van de brandweer.
3: Bij aankomst bleek dat om een uitslaande woning brand te gaan en was er ook onmiddellijk melding dat er mogelijk nog mensen in de woning aanwezig waren. Onze ploegen zijn dan volop ingezet op search and rescue en blussing. En helaas valt er dus een dodelijk overlijden te betreuren. De brand is uit. Onze mensen zijn daar nu nog bezig met een nablussing.
2: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur nog onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. Op de US Open tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Schneider, Hanne van de Winkel en een Oekraïense in twee sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in drie sets. Ook in het mannendubbelspel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in twee sets. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden.
1: Bijna 2:58 en op één plek verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E314. Leuven-Lumme 11 minuten bijtellen tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget.
1: Ja, hallokes.
4: Evi Gijsels.
1: Het weekend dat verdient gewoon op zwepende muziek en wij zijn daar gewoon de beste in bij Top. Gabri Ponte komt na Janus Blue.

dit gaat wel vooruit, hè. Gabri Ponte. Dat is trouwens de producer van een nummer uit 1998. Dat is Way Back. Die Gabri Ponte was de producer van dit nummer. Ja, Blue Dabba Dee, dan gaan we echt heel ver terug de tijd in 1998. Dat was ik zelf 18 jaar. Maar je herkent wel die sound van Gabri Ponte in die Blue Dabba Dee. Ja, en je hebt het nodig, dat voel ik in de Topradio BE-app. Er zijn zelfs mensen op een zaterdag aan het poetsen. Echt waar, diep respect voor jou daar thuis. Ik draai de beste muziek om te poetsen of andere dingen te doen. Dat vul je zelf maar in. Jij bent de baas in het weekend. Whisper van Joel Corey, die komt eraan. Eerst nog deze kleine maar heel grote zangeres. In Your Eyes, dit is Kylie Minogue.

Ai, ai, ai. Joel Corey Whisper, die man had een geweldige week. Ja, die heeft Steve Aoki, David Guetta, Martin Garrix ontmoet. Dat was in Ibiza. Die heeft een geweldige week gehad. Ja, Ibiza, ik kan er wel in komen. Iets beter dan hier in Vlaanderen. We hebben heel veel regen gehad de afgelopen week aan de start van het nieuwe schooljaar. Het was zeer miserig. Ja, ik moet toch ook toegeven dat het voor mij even aanpassen was, de nieuwe start van het schooljaar. Want naast top DJ ben ik ook leerkracht. En het was aanpassen aan al het lawaai, aan de interacties, de sociale contacten. Eerlijk gezegd, ik was helemaal leeg. Maar dankzij top terug de energie gevonden en daar ben ik super blij om. Gelukkig is er altijd toch muziek. Je moet je dat voorstellen, een wereld zonder muziek. Het zou verschrikkelijk zijn. David Guetta en One Republic, die krijg je voor nog wat meer energie. Na deze Tattoo, Loreen.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you
1: move. Ka-ching, bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjes vrienden. Ken jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
11: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
10: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
11: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
10: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

Zometeen krijg je op zaterdag een lesje natuurwetenschappen. Allee, het zal een beetje biologie zijn uit de jaren 90. Het wordt meteen wel duidelijk, maar eerst een DJ die eerst door het leven ging als DJ Joko, maar moest zijn naam wijzigen door een juridisch conflict. Hij veranderde hem naar Colter en die krijg je nu met Hey Everybody.

0: De Bloodhound Gang die naar zeggen van de gitarist helemaal terug is. Ja, ze zouden terug samenkomen, de Bloodhound Gang. Hun bekendste nummer, de Bad Touch uit de jaren 90. Er zijn twee plaatsen op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse binnenring. Daar moet je 17 minuten extra tellen tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. En ook op de E314 Leuven-Lummen. 12 minuten erbij tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh,
1: mooi.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
1: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
5: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

Het is zo'n Belgisch artiest waar we super fier op mogen zijn. Deze Last Frequencies, Live It All. En dat is ook mijn advies voor het weekend. Felix de Late, dat is de echte naam van Last Frequencies. Hij heeft een nieuw nummer uit met Mary Frews. Dat is een Amerikaanse zangeres die afgelopen zomer op Gent Jazz stond. Hoe die twee elkaar hebben ontmoet en hoe dat nieuwe nummer klinkt, dat kom je maandag te weten. Ja, in de avondspits bij Top, bij Bram en Thibaut, want zij gaan nu maandag met Last Frequencies bellen. Dus dan kom je het allemaal te weten hoe die samenwerking tot stand kwam. Je weet het, Top ziet er een beetje anders uit sinds maandag. We hebben de ochtendclub met Louis en Brian. En in de avondspits, daar zitten Bram en Thibaut. De ideale combo's om jouw werkdag nog beter te maken. Vanaf maandag zijn ze er dus allemaal opnieuw. Zometeen Shana Paul en Pitbull, She Doesn't Mind. Maar eerst nog deze. Marshmello en Farruko, Esta Vida.

die kunnen wel echt heel hoog gaan met hun stemmetjes. Jean-Paul en Pitbull. Meer muziek op jouw zaterdag krijg je van Clooney en Prospa. En ook Calvin Harris en Rag & Bone Man. Die

0: geen gedoe, de Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun Wiener?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Ook de volledige Topradio playlist.

in Turkije. In het begin was het wel even spannend, maar vanaf de derde kwart gingen ze er volop voor. 89-75 in het voordeel van de Belgian Cats. Morgen moeten ze tegen Puerto Rico opnemen en maandag dan nog tegen Australië. Ja, en waarom vertel ik je dat nu? Omdat Louis van de Ochtendclub ook in Berlijn zit en die heeft blijkbaar een opdracht gekregen van onze baas om op de foto te gaan in Berlijn met de Belgian Cats. Maandagochtend kom je te weten of dat gelukt is of niet, ja. Best wel spannend, de allereerste opdracht van de ochtendclub bij Brian en Louis. Maandag dus het resultaat. Maar ik hoop vooral dat de resultaten van de Belgian Cats zo blijven gaan, want ze doen het supergoed. Allee, vooruit. We gaan naar de 90s met deze van

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met drie jaar.

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Adverteren doe je op Topradio. Details op... Dit is Top!
1: Hey, je hebt de middag bereikt. 12 uur, meteen tijd voor de top headlines. Julie Isabeau, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
3: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen. In het huis alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
2: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
4: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
2: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gisterenmiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
1: 3 minuten over 12 uur en op 2 plaatsen waar is je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E314 Leuven-Lummen. 8 minuten erbij daar tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. En ook problemen op de Brusselse Buitenring. 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Attention passengers.
0: Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Evi Gijsels.
1: Klopt, aanwezig met zakken vol goede muziek. Zometeen de Shapeshifters, Lola Steam, maar eerst nog Another and 54 Ultra.

Zometeen doen we een uitstapje naar Top Zillion, want dit komt eraan. Future Breeze uit 1996, Why Don't You Dance With Me? Die staat op jou te wachten. Nog 3 minuten en 7 seconden en dan is het zover. Maar eerst nog Jonas Blue, die doet het heel goed in onze Top Hit 40. Met Maleev, Edge of Desire staan op nummer 6. Je krijgt trouwens straks om 1 uur de replay van onze geweldige lijst. Jonas Blue ga je tegenkomen, maar wij hebben hier ook al bij Top de opvolger van Edge of Desire. En dat is dit nummer.

0: Ja, echte Zillion vibes dankzij Future Breeze. Als je meer van dat wil, dan moet je naar Top Zillion, onze digitale zender. Daar kan je altijd binnen via de Top Radio BE-app. En anders blijf je gewoon gezellig hier. Bruno Mars, die komt eraan.
1: Dit is Top. We make a
2: move. Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
2: amai,
3: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Oké, okay, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
12: Medimarket.
13: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

Mars, de Monchichi van de showbiz. Ja, Pommelien Thijs, die ga je niet horen bij Top, tenzij er natuurlijk een geweldige remix wordt gemaakt van één van haar nummers. En de Amerikaan Jack Shore, die deed dat. En dan vraag je je af, hoe komt een Amerikaan bij Pommelien Thijs? Wel, dat is heel eenvoudig. Jack Shore, die woont in Amsterdam. En in Nederland is Pommelien Thijs natuurlijk super populair. Hij heeft ze opgepikt en hij heeft er een geweldige remix van gemaakt. Want dat kan hij als de beste. Jack Shore, de remix van Atlas van Pommelien Thijs.

0: lijstje hier vandaag in Vlaanderen. De zon is van de partij en daar zijn we heel blij om. Twee plaatsen op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E314. Leuven-Lummen 8 minuten extra daar tussen Holsbeek en Tieltwingen. En op de E313 Ranst-Lummen, daar moet je 6 minuten bijtellen tussen Geel-Oost en Tessenderlo. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko?
8: Gek! Dus, sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Dit is top.
16: Evi Gijssel.

Twee vrienden, Martin Garrix en Ed Sheeran. Weet je, als die samen in de badkamer staan, dan zingen die waarschijnlijk wel eens een liedje. Maar ze kunnen ook samen het toilet houden. Beetje gezellig wat keuvelen, maar het is vandaag 5 september de Internationale Dag van de Baard. En de twee hebben een stoppelbaardje. Dat is mooi, voilà. Schuurt alleen een klein beetje. Maar naast die Internationale Dag van de Baard is het vandaag ook de Internationale Dag van de Liefdadigheid. En wat doe je als je aan liefdadigheid denkt? Dan schenk je goederen of geld. Ik hoop dat jij dat ook af en toe doet, aan de liefdadigheid denken. Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers in ons land die eigenlijk gewoon heel veel goede doelen steunen. En die mensen zetten we vandaag extra in de kijker. Dus als je dat doet of je schenkt goederen of geld aan goede doelen, wel, dan is dit nummer voor jou. Your Love. Alleen maar liefde. ATB en Topic.

0: Dit is een Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Zit jij nu?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
5: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

koppelen aan de zomer van 2026. Sigala en Jaxomi Riptide. Ja, het wordt hier nog leuk vanmiddag bij Top. Vanavond bijvoorbeeld Top Schaamteloos met Jeroen Goris vanaf 6 uur. Koen is er ook bij met de Global Dance Chart Flashback vanaf 4 uur. En zometeen natuurlijk onze Top Hit 40 Replay met Jens, de lijst met de meest gedraaide nummers bij Top. En die krijg je tussen 1 en 4. Voilà, ik zou zeggen, maak er nog een geweldige zaterdag van. Hij is eigenlijk nog maar net begonnen. En ik heb zometeen voor jou nog Shakira met Zoom. Maar eerst het gitaartje van Florida. Oh ja.

0: Tandenborre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag, Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans.
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit is Top!
1: De 40 meest gedraaide tracks van de voorbije week staan klaar voor jou. Eerste top headlines van 1 uur met Julie.
2: Goedemiddag. In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de

0: Nederland kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
1: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
0: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
2: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
0: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gisterenmiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 set. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
3: Eén vertraging van 10 minuten of langer, die staat op de E313 tussen Geel-Oost en Tessenderlo. Daar moet je 21 minuten bij rekenen. Sta je op een andere plek in de file op deze zaterdagmiddag? Jammer, hè? Maar het duurt gelukkig niet langer dan 10 minuten dan.
4: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget.

0: Jens de Wilde.
1: Het is zaterdagnamiddag, tijd voor de lijst die echt telt, de Top Hit 40, met de meest gedraaide tracks van de afgelopen week. Het schooljaar is nog maar net begonnen en ik mag hier al 40 rapporten gaan uitdelen. Dat snel, ik weet het. En ja, spijtig genoeg zitten er een paar slechte rapporten tussen, maar er zijn ook artiesten die een kus van de meester krijgen en een bank vooruit. Veel afwisseling, dus zo heb ik het graag. En hoe klonk die lijst vorige week?
0: Dit is de top 3 van vorige week. 3.
1: Jonas Blue en Edge of Desire.
0: 2.
1: Prospa en Clooney, Free Your Mind.
0: 1.
1: Leek niet te kloppen, Jugel en Moving to the Sun. Om iets voor 4 weten we of er nog een week bij komt voor hem.
0: Top Hit 40, nummer 1.
1: We gaan hem alleszins nog eens draaien.

0: Jugal en Ultranate met Moving to the Sun. Ik had het over rapporten uitdelen al aan het begin van het schooljaar.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: En er zijn gewoon al een paar leerlingen de klas uitgestuurd. Zo snel kan het gaan, terwijl 1 september nog maar net gepasseerd is. Rumors van Thomas Gray vinden we niet meer terug deze week in de lijst. Vorige week nog op 39. Het is ook gedaan voor Offenbach en Star Sailor met 4 to the Floor. Ook Better Times van Robin Schulz heeft het niet zo lang volgehouden. Op 35 vorige week nog en nu niet meer te bespeuren in de nieuwe Top Hit 40. En ja, Comrade and Be Mine, die heeft wel een heel mooi parcours afgelegd. Maar het is nu wel echt gedaan. Ook niet meer in de lijst. Dat betekent wel dat we 4 nieuwkomers hebben. En daar ga je straks mee kennis maken tussen nu en 4 uur. Maar beginnen doen we altijd bij 40, hè.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Eentje die dacht, ik blijf gewoon nog een weekje staan. Kato en John met Turn the Lights Off.

0: En zo is de kop eraf.
1: Top hit 40.
0: En oké, we zitten nog maar aan het begin van de uitzending, maar ik wil nu al niet echt de sfeerspons zijn. Maar we zitten al met de sterkste daler op 39. 11 plaatsen verlies voor een nummer dat toch al 16 weken in de top 40 staat, maar die het deze week wat moeilijk heeft. Ik vrees ervoor, voor volgende week. Maar goed, deze week hoort hier nog bij. En ik vind het eigenlijk ook nog altijd een heel goed nummer. Terms and Conditions van Bless.
1: 39.

0: twee plaatsen verlies voor Cyril en Feel It All My Days.
1: Top Hit 40.
0: Je luistert naar de Top Hit 40 van 5 september 2026. Maar ik neem je even mee naar 1979. Dat is 57 jaar geleden. Want ik ga zo meteen een van de bekendste discoklassiekers uit de jaren 70 draaien. Maar die echt wel serieus afgestoft is geweest. Namelijk door Age. Is doorgebroken vanuit Manchester en bouwde de voorbije jaren al een stevige naam binnen de Britse rap scene. En nu heeft hij ook de Noordzee eigenlijk overgestoken, zou je kunnen zeggen. En heeft hij dus een remake gemaakt van Ring My Bell van Anita Ward. Natuurlijk, nummer uit 1979. En het is echt heel catchy, heel energiek. En het is ook onze eerste nieuwkomer deze week. Enjoy!
1: Nieuw in de Top Hit 40.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: 200 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
14: Rijd wat, steeds verrast.
15: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PriSungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Ik zag onlangs nog een prachtige foto passeren op de Instagram van Jennifer Lopez. Met dit op de achtergrond. Een heel mooie foto en er stond bij Today's Office. Prachtige foto van J.Lo in bad met de laptop erbij en dan zo een of andere zotte view. Nu ja, Today's Office, dan vraag ik me af, ja, wat heeft ze eigenlijk te doen van Office? Ze is toch zangeres? Moet ze zelf haar boekhouding doen? Het zou me verbazen. Alles is stond weer in onze top 40. J.Lo en David Guetta.
1: 35.
0: En dit zou ook wel bij die foto passen. Je voelt meteen heel zomers aan, hè. Solar Skin. Carlita en Nelif.

0: van naar beneden, Gordo en René Zonneveld. Loco, loco was dat. Drie vertragingen vind je op dit moment op onze Vlaamse snelwegen van 10 minuten of langer. Op de ring van Antwerpen tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel moet je 15 minuten bijrekenen. Op de E314 tussen Holsbeek en Tiel-Twingen 14 minuten. En nog op de ring van Antwerpen tussen de Schijnpoortweg en de Posthofbrug. Daar komen 10 minuten bij.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig. Dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Top Hit 40. Jens de Wilde.

En zo hebben we de tweede nieuwkomer al gehad. Take It Slow van Robin Schulz en Watermat. Take It Slow, eigenlijk perfect voor het weekend, hè. Op het gemak, hè, mannetjes. Absoluut. Allee, vanavond mag het misschien wat steviger gaan. Maar het is toch maar zaterdagmiddag, dus energie ook een beetje sparen, hè. Dit is zo'n ideale overgang, vind ik. Madonna, haar laatste nieuwe. Dance, Styria.

0: Madonna en Dansteria. We hebben al 10 songs gehad.
1: Top Hit 40, overzicht. 40.
0: We begonnen op 40 met een staanblijver. Turn the lights off.
1: 39.
0: De sterkste daler van deze week vonden we terug op 39. 39 liever met Bless en Terms and Conditions.
1: 38.
0: Van 36 naar 38, Cyril en Feel It.
1: 37.
0: Eerste nieuwkomer van 47 jaar geleden, zou je kunnen zeggen. R&B en H.
1: 36.
0: En dit duo mag nog eens 2 plaatsen vooruit. Best wel straf. Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.
1: 35.
0: Ja, maandag terug. Boven de 25 graden. Laat maar komen. Solar Skin en Carlita en Melif. Dit op repeat dan graag. Heerlijk.
1: 34.
0: Acht plaatsen naar beneden, ja, om helemaal loco-loco van te worden. Hè. Gordo en Reinier Zonneveld.
1: 33.
0: Daalt ook van 32 naar 33. Cabri Ponte en Sam Harper met Words. En dan nummer 32.
1: 31.
0: Take It Slow hebben we net gehoord van Robin Schulz en Watermat. En Dansteria van Madonna op 31.
1: Top Hit 40.
0: Kunnen we terug nu naar de lijst, naar nummer 30. En daar vinden we nog eens David Guetta terug. En het is niet de laatste keer. Hij staat er deze week 3 keer in. Ja, dat is David Guetta, hè.
1: Top Hit 40. De meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. 30.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Hallo met Atilex.
3: Ik ben op zoek naar een kabel.
2: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
3: Nu ben ik de draad kwijt.
2: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister op Schaamteloos.

Zometeen een van mijn favoriete DJ's van het moment. Ik ben heel blij dat hij de derde nieuwkomer is. Silva Bumpa komt eraan. Op nummer 27 komt hij nu binnen met On Tonight. Mega hitje, ook viraal aan het gaan. Eerste Second Voice.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Zometeen tellen we verder af in de Top 40 na de Top Headlines. Want het is 2 uur. Julie Isabeau praat je bij.
2: Goedemiddag. Een 100-tal gemaskerde betogers blokkeren de haven en het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken er amper in of uit en er staan ook lange files. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In hun huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel op dezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet al 1400 doden. Duizenden mensen blijven ook vermist. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en tot 25 graden.
1: Op de volgende 2 plaatsen verlies je 10 minuten, dat wou ik eigenlijk zeggen. Op de Ring van Antwerpen tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel komen er 24 minuten bij. En ook op de E313 tussen Holsbeek en Tieltwingen 14 minuten bijrekenen. Sta je op een andere plek in die file? Geen probleem, het duurt gelukkig niet langer dan 10 minuten.
3: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Top hit 40.
1: Hallo.
3: Jens de Wilde.
1: De zaterdag is gemaakt om uit te rusten, maar ook om af te tellen naar de nummer 1 van de Top hit 40. Maar dat is voor later. Eerst nummer 26. Top.
3: Dit is Top. 26.

het is een utopie natuurlijk, hè. Zal het toch even moeten doorbreken en even realistisch zijn. We blijven helaas niet voor altijd jong. Zelfs Beyoncé niet. Ik weet het, dat zijn straffe woorden. Zij was gisteren jarig en ze is door iemand heel speciaal gevierd. Ik vertel je zometeen door wie na Milk Inc. 24.

0: Woman van Peggy Goo. Ideaal bruggetje om naar Beyoncé en Jay-Z te gaan.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Nou, als je Beyoncé heet en je bent jarig, dan kun je natuurlijk gewoon een taart verwachten. Maar als je man Jay-Z heet, dan pak je het misschien net wat groter aan, denk ik. Jay-Z stond gisteravond op het podium in Londen voor zijn eerste grote solo-optreden in het Verenigd Koninkrijk in ruim 10 jaar. En ergens tegen het einde van de show zegt hij ineens: het is vandaag de verjaardag van een jonge dame. Ja, het publiek compleet door het dolle heen natuurlijk. Iedereen denkt, Beyoncé komt eraan. Maar nee hoor, Jay-Z maakt meteen duidelijk dat zijn vrouw niet op het podium zal verschijnen, maar hij wilde haar wel even toezingen. En dus wordt Beyoncé groot op het scherm gezet, begint het publiek Happy Birthday te zingen en ondertussen gaat er ook nog eens een gigantisch vuurwerk de lucht in. En Beyoncé zelf die was duidelijk verrast. Na afloop stuurde ze kushandjes richting haar man en het publiek. Was echt heel zalig om te zien. Maar Jay-Z had trouwens nog meer verrassingen in petto, want alsof een verjaardagsserenade voor Beyoncé nog niet genoeg was, kwamen ook Lauryn Hill en Wyclef Jean het podium op. Het was daar dus een soort Fugees-reunie. Toch mega cool, hè? Samen brachten ze onder andere Ready or Not, Killing Me Softly en Fugila. Allemaal grote hits van de Fugees natuurlijk. Allee, bon, als dit de manier is waarop Jay-Z een verjaardag viert, dan zijn we toch wel benieuwd wat Beyoncé voor hem doet als hij binnenkort weer jarig is. Het is tijd voor een drankje nu met Marshmallow. En zoals je misschien wel weet, mag dat voor mij een aperolletje zijn. Dank u wel.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. We make you
5: move. Top. Top hit 40. 21.

0: Op de schaal van happiness krijgen ze toch een dikke 10 van mij, hoor. De Mousa en Lose Myself. Zometeen de hoogste nieuwe. Eerst een nieuw overzicht.
1: Top Hit 40, overzicht 30.
0: Tien plaatsen naar beneden voor Bebe Rexha en David Guetta. Sad Girls eindigt op 30.
1: 29.
0: En ook deze van David Guetta gaat naar beneden. Samen met Third Party en John Martin. Human op 29.
1: 28.
0: Ook slecht nieuws voor de Afro House van The Second Voice. Let Me Be op 28.
1: 27.
0: Nieuwkomer deze week, Silva Bumpa en On Tonight.
1: 26.
0: De zomervakantie is gedaan en dan gaat deze ook automatisch blijkbaar achteruit. Jamaican van Bam Bam van Jugal op 26.
1: 25.
0: Vorige week nog op 17, nu op 25. Forever Young van DJlicious en Milo.
1: 24.
0: My medicine. Zij mogen er wel nog eens eentje bij tellen. Milk, Ink en Medicine.
1: 23.
0: Heerlijke vibes krijgen we op 23 van Peggy Goo en Iris Star. Woman.
1: 22.
0: Ik heb het gedaan zoals Marshmallow vroeg. Another Drink, twee plaatsen omhoog.
1: 21.
0: Ze gaan maar liefst 10 plaatsen omhoog en toch zijn ze niet de sterkste stijger deze week. Die moet nog langskomen en daarvoor kan je nog even wachten, denk ik. Maar nu wel de hoogste nieuwe.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40. 20.
0: En die is voor Marshmallow en Hollow.

0: feeling. Eén plaatje verlies. Voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Drie vertragingen zijn er op dit moment van 10 minuten of langer. Ik begin met de langste op de ring van Antwerpen. Want die is afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar moet je 27 minuten bij rekenen. Ook vertraging op de E314 tussen Holsbeek en Tiel-Twingen, 20 minuten. En ook op de ring van Antwerpen tussen de Schijnpoortweg en de Posthofbrug. 10 minuten komen daarbij.
1: Straks in de Top Hit 40.
0: Ze komen eraan, Justy en Sam Harper met Just a Little.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Jens de Wilde, dit is Top. We make a move. 18.

Voor Lose Myself van de Bausa had ik daar straks goed nieuws, 10 plaatsen omhoog. Voor Magnetic zit het er niet zo goed uit. Vorige week nog op 14, nu op 17. Ja, ik zei het, de zomervakantie is gedaan. En ook die zomersongs, die gaan allemaal.

0: technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interimkantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tochter?
4: Ja, fijn, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie, hè?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
7: Curiosity.
6: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Zit jij nieuw?
10: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
11: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.
12: Top Hit 40.
13: Top. We make you move.
12: 15.

0: Bibi Rexha.
1: Top Fresh. Nieuw in de playlist van Top.
0: Als je de naam Mau P hoort, weet je ondertussen wel, er gaat iets gebeuren. Wel, hij heeft gisteren zijn tweede single van dit jaar gereleased en die heet Just A Little Bit More. En die titel is eigenlijk behoorlijk toepasselijk, want Mau P staat bekend om muziek die je net dat beetje extra geeft, waardoor je denkt, allee goed, nog eentje dan. Vorige week is trouwens nog aangekondigd dat hij naar Antwerpen komt op zondag 4 oktober voor Open Circle, georganiseerd door Full Circle, dat al heel wat feestjes in Antwerpen en Gent organiseerde. Het is een zondag, dus het wordt een overdag rave. Een beetje zoals vandaag wat Amelie Lens doet aan het KMSKA in Antwerpen. Nu, Mau P, die stond dit jaar nog op de prestigieuze Forbes Under 30 Under 30 Europe-lijst en dat is natuurlijk super zot. En hij heeft ook residencies in Ibiza en Las Vegas, dus die man is echt wel enorm big. En muzikaal doet de Just A Little Bit More precies wat je ervan verwacht. Heeft veel energie, veel drive en het doet je vooral terugdenken aan dit, denk ik. Just a Little van Liberty X. Ja, laat gerust weten in de Top Radio B-app wat jij vindt van die nieuwe track. En dat door middel van punten te geven, een score dus. En dus mocht je vanavond uitgaan en iemand zegt, zullen we naar huis gaan? Dan weet je meteen wat je moet zeggen. Just a little bit more. Voilà, dit is Mau P en onze Top Fresh.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interimkantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?

0: Dit is Stop!
1: Kroont Jugel zegt opnieuw tot nummer 1. Laat het. Dat horen we zo meteen.
2: Poetin heeft een tijdelijk staakt-het-vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt-het-vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Daar werd vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens daar. In totaal vielen er 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat een 100-tal gemaskerde betogers daar de haven en het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam dan bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wisselvallig.

0: en frisser.
1: Drie vertragingen van 10 minuten of langer op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen. 30 minuten komen erbij. Opletten in Brussel voor een defect voertuig tussen de Rogiertunnel en de Troontunnel. 11 minuten. En nog op de ring van Antwerpen tussen het Noordschippersdok en de Plantin. Daar verlies je 10 minuten. Sta je op een andere plek in de file, dan duurt het gelukkig niet langer dan 10 minuten.
2: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget.

0: Jens de Wilde.
1: Ja, we zijn het laatste uur ingegaan van de Top Hit 40. Dat betekent dus ook dat we dichter en dichter bij die nummer 1 komen. Hugo staat daar echt al een tijdje hoor, met Moving to the Sun. Maar ja, gaat hij echt de zon wegblazen na afgelopen week? En blijft hij op nummer 1 staan of toch niet? Dat kom je dus te weten iets voor 4 uur. Ik heb ook Shakira en Burna Boy klaarstaan. Die Die staat ook deze week weer ergens bovenaan in de Top Hit 40. Al zakken ze wel een beetje. Dat is natuurlijk minder goed nieuws. Maar wel Joel Corey en Whisper. Twee plaatsen omhoog.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die. En daar straks net voor 3 uur hoorde je deze. Onze top fresh van deze week. Just a little bit more van Maupi.
1: Top fresh. Nieuw in de playlist van Top.
0: En je mocht laten weten in de Top Radio B-app hoeveel jij zou geven op die nieuwe track, wat jouw punten zijn, jouw score. Ik heb gezien dat Tibe dat onder andere gedaan heeft. Hij zegt voor mij 9 op 10, zeker echt wel goed. Alleen mogen de druktes een beetje vermeden worden. En ik heb ook gezien dat Tim een heel grote fan is, want die heeft 25 op 10 gegeven. Ik vermoed dat dat geen schrijffout is of zo. 25 op 10, dat hij het gewoon super goed vindt. En ook Morgan, die stuurt amai, love it, een dikke 10. En ik zag ook nog dat Philippe bijvoorbeeld stuurde een 7 op 10, niet slecht. Dus ik denk dat die echt wel geslaagd is, hoor. Die nieuwe track van Maupi, Just a Little Bit More. Misschien wel binnenkort in onze Top Hit 40. Zometeen duiken we de top 10 in. Eerst nog nummer 11 en die is voor Manuals en Brian V. Where Do I Go?

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: We tellen nog eens terug naar nummer 20 en daar stond de hoogste nieuwe van Marshmello, Hollow.
0: 19.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran stonden op 19 met Repeat It.
0: 18.
1: Voor wat hogere BPM moet je bij Justy en Sam Harper zijn. Just a Little, 11 plaatsen omhoog naar 18.
0: 17.
1: Adres Zomer bij De Pauza en Magnetic.
0: 16.
1: En op 16 echt wel Tomorrowland vibes. Hè? Alesso en One Republic stonden daar met In Your Eyes.
0: 15.
1: Ze gaat er weer een plaatje op vooruit. Goed nieuws dus voor Bebe Rexha en New Religion.
0: 14.
1: Van 12 naar 14, Topic en Becky G met Sorry Papi.
0: 13. Whisper.
1: Zo moet je dat dan doen eigenlijk, hè. Joel Corey van 15 naar 13.
0: 12.
1: Vorige week nog op 8, nu op 12. Shakira en Burna Boy met Die Die.
0: 11.
1: Twee plaatsen verlies voor Manuals en Brian V. Net uit de top 10 met Where Do I Go?
0: Top Hit 40. 10 top.
1: Henri PFR die mag nu de top 10 openen met

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you
1: move. Ka-ching, bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
9: Rijd wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Go Yellow!
6: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Medi-market.
13: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Sta je nu weer in de file?

0: Het is misschien niet de grootste hit geworden van Calvin Harris. Nu ja, in onze top 40 staat hij wel op nummer 9. En die gaat er nog een plaatje op vooruit deze week. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Maar ik vind de vibe echt supergoed. Dus ik ben heel blij dat hij terug wat gestegen is. Ja, en de volgende die is ex-nummer 1 natuurlijk geweest. En is misschien ook wel de zomerhit van 2026 geweest. Another en 54 Ultra. Talk to you. Twee plaatsen naar beneden deze week in de top 40. Ja, de zomervakantie is gedaan, ik heb het al gezegd.
1: Dit

0: Gezakt van 5 naar 7, Lost Frequencies en Live It All. Het wordt steeds drukker. 4 vertragingen van 10 minuten of meer op dit moment op de Vlaamse snelwegen. Op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen komen 41 minuten bij. Ook in Brussel, want daar staat een defect voertuig. Vertraging tussen de Rogiertunnel en de Troontunnel, 16 minuten. Nog in Brussel tussen Grimbergen en Jette, 13 minuten. En dan gaan we nog eens even naar Antwerpen voor een defect voertuig. En vertraging tussen de IJzerlaan en de Plantin. Daar verlies je 13 minuten.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja. Ja, ja, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
8: Ja.
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
14: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel. Leef beter.
17: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
18: Dit is Top. Top Hit 40. Jens de Wilde.
19: Top.

hebben een beetje pech gehad dit jaar, hè, want er kwam een einde aan de samenwerking tussen Yuki en Criss Cross Amsterdam. Maar dat zou je niet zeggen als je hun score ziet in de top 40, want deze week weer 6 plaatsen omhoog voor Criss Cross Amsterdam en my oh my.

0: Ja, vorige week stonden ze nog op 2 hoor. Prosba en Clooney.
1: De top tune of the week.
0: Free Your Mind is dus gezakt. Zometeen gaan we naar die top 3. Maar eerst ga ik nog de top tune of the week aan jou voorstellen. En dat is deze week van een Nederlands DJ-duo. En volgens mij ja, gaat er dan maar één DJ-duo meteen opkomen in je gedachten. Jawel, ik heb het over Lucas en Steve. Gigantisch populair in Nederland, maar ook daarbuiten hoor. Zeker in Azië zijn ze gigantisch populair. En ze hebben een nieuwe track uitgebracht. Net gereleased, All I Know heet die. En wij hebben hem omgedoopt tot de top tune of the week, want we denken dat dit wel eens een grote hit kan worden.

0: ik doe de Gentse Heftrucks. I love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help, maar dat is niet. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Het is gebeurd. Vorige week nog op nummer 1, de week daarvoor ook enzovoort. Wekenlang op nummer 1. En nu niet gezakt naar 2, maar direct naar 3. Jugel en Ultranate met Moving to the Sun. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Die komt er zo meteen aan natuurlijk. Maar eerst nog de hoogste nieuwe. En die stijgt dus meteen door naar de sterkste stijger. En die stijgt meteen door naar nummer 2. En die is voor Swedish House Mafia en Licky Lee met Happiness is Sad.
1: Dit is de sterkste stijger in de tophit 40.

0: Heel terecht dat deze zo gestegen is. Happiness is so sad van Swedish House Mafia en Licky Lee. Van 13 naar 2.
1: Top Hit 40 overzicht. 10.
0: Nummer 10 was voor Henri Pevers.
1: 9.
0: Het duo Calvin Harris en Jazzy vonden we terug op 9 met Satisfy.
1: 8.
0: Twee plaatsen naar beneden, Another and Talk to You.
1: 7.
0: Hij gaat een restaurant openen, ik ga alvast mijn tafeltje boeken. Last Frequencies en Live It All op 7.
1: 6.
0: Edge of Desire zakt van 3 naar 6. Jonas Blue en Malif.
1: 5.
0: Nieuw in de top 10, Criss Cross Amsterdam, My Oh My, meteen op 5.
1: 4.
0: Gezakt van 2 naar 4, Prospa en Clooney met Free Your Mind.
1: 3.
0: Het is gebeurd, niet meer op 1, Jugal, Move Into The Sun.
1: 2.
0: Happiness Is Set, die staat nu op 2, Swedish House Mafia en Licky Lee.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Dat is de vraag natuurlijk, hè. 1 nummer ontbreekt nog. Ik kan al zeggen dat je zo meteen na 4 uur kan luisteren naar de Global Dance Chart Flashback met Koen. Dat gaat plezant worden, tot 6 uur. Maar niet voor ik eerst die nummer 1 bekend maak natuurlijk, hè. Geniet nog trouwens van dit weekend, van deze zaterdag, van deze mooie zaterdag. En geniet van de nummer 1, want dat is deze.
1: Top Hit 40, nummer 1.
0: Kygo!

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Dankjewel Jens. En dat is nu aan collega Julie van het nieuws. Julie Isabeau, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Sint-Joop in 't Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
3: Net op de Balkensfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu, de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat één ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu beslissen de burgemeester...

burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.

0: Attention passengers.
1: Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget.
2: Die zou het wel eens lastig kunnen hebben vandaag, want meestal is dit het ogenblik dat ik in mijn zetel lig. Maar goed, de GDC40 flashback.

En zo voel ik mij toch een beetje op mijn gemak met Daddy Yankee en Con Calma samen met Snow. En dat wil zeggen dat we kunnen beginnen. We count them down. You turn them up. En ik zal bijna zeggen, make some noise for the weekend. De GDC 40 is dit Flashback. Elke zaterdagmiddag. Zometeen gaan we eraan beginnen na deze Coil Ray. Deze ken je nog wel.

0: Flashback, we zitten in mei 2003 bij Marshmallow, die altijd iets op zijn hoofd heeft staan. Wat zegt hij daar eigenlijk zelf van?
1: The very first version was actually a yoga mat cut and like super glued together and painted. And it had like pantyhose as like the eyes and it was huge.
0: Marshmallow komt eraan met Farruko. Dit is Esta Vida.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Jack. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: swingende start.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Door.

0: af en toe een beetje liefde tonen in het weekend met Wiz the MC en Beast and Honey en Show Me Love. Liefde tonen voor David Guetta, dat gaat eigenlijk vanzelf. En dat heeft vooral met hemzelf te maken, omdat hij gewoon zo gewoon gebleven is. Onlangs hoorde ik hem een verhaal vertellen over dat hij in de lift zat. Wacht, luister even mee.
1: The first time I was on the elevator and someone said, how was your day? I'm like, what do you want from me, motherfucker? If someone is going to talk to you that you don't know in the elevator, he's going to steal something from you in French.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Niet zo lang geleden heb ik dit volledig meegezongen met een collega. En dan denk jij, maar dan heb je toch helemaal geen tekst? Nee, dat is het net. Da Hool and Meet Her at the Love Parade. Af en toe kom ik met een wist je datje en dan denk jij van hoe kan het toch dat hij dat allemaal weet? Wel, ik hou het niet voor mezelf, ik deel het met jullie, want je gaat vandaag te weten komen hoe Mau P aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, eigenlijk al mijn vrienden in Amsterdam, die noemen me altijd al Mau P, gewoon zeg maar zijn bijnaam, M-A-U-P-I-E. En nu dacht ik van, wat nou als je dat ook zeg maar maakt voor Amerikanen of weet ik veel gewoon...
2: My face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Geen gedoe, de Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Young Communities in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon. Dit is toch niet serieus.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun Wiener?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Ook de

Soms, als het een beetje minder gaat, dan heb je een houvast nodig. De houvast dat het uiteindelijk wel gaat goedkomen. En soms denk je ook, ja, dat zal wel, better times. Maar als je het zelf in je hoofd steekt, dan weet je het dat het zal komen. Robin Schulz en Better Times in de GDC 40 Flashback. En flashback, dat kan ook iets zijn dat een aantal weken geleden is binnengekomen in de GDC 40. En hij zit er nog steeds in. En gelukkig maar, dit is Silva Pampa. On Tonight.

0: Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Zometeen Henri PFR met Sola en nu is er Julie van het nieuws. Dag Julie.
2: Goedemiddag. Op de Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
3: Ik had een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek dat ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is hij niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat hij naar beneden is gevallen en is spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
2: Het onderzoek loopt, het podium is vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
2: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen duizenden mensen nog een laatste groet brengen aan koning Harald, die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7 uur. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt vandaag bijna 1,2 kilometer lang. Dinsdag wordt Harald begraven, hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Net niet voor Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens eindigde in de 4e etappe als 2e. De Nederlander Kees de Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd 3e op zo'n 20 seconden. Wellens is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er nog de slotrit. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag dan afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
0: Attention passengers. Top check-in is terug.

0: Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget.
1: Die volgens mij de leukste job heeft die bestaat, tenzij je die €2.500 moet weggeven. Hallo? Kan toch ook niet de bedoeling zijn?

0: hebben het dus over dingen die kunnen leuk zijn aan deze job. En dat is effectief wel zo, want soms heb je dan vedetten op bezoek, zoals Henri PFR. En dat is een Brusselaar. En het leuke is, dat hij gewoon met zijn voeten op de grond staat. Dat is ongelooflijk. Die gaat de volledige wereld rond en die blijft dan zo heel gewoon. Chicken nuggets te eten met een beetje champagne erbij. Allee, die mens kwam zelf delen en zo. En hij kan ook goed Nederlands. Ja, maar nee, hij doet echt zijn best. En je moet eens luisteren. Dit heeft hij achtergelaten toen.
1: Hoi, ik ben Henri PFR en je luistert naar Top Radio.
0: Ik zou zeggen, Henri, it's gonna be alright.

tijd om je kamer eens op te kuisen. Messi in heaven. Ja, Jezus heeft ook zijn dingen te doen in het weekend. De GDC 40 flashback is dit. En we zitten in 2022. Heeft toen bijna 15 weken in onze lijst gestaan. En effectief op de bovenste plaats. Ik heb eigenlijk nooit gesnapt wat die titel wil zeggen. Mod to a Flame. Swedish House Mafia.

jaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.

Flashback. En weet je wat het is? In een hitlijst kan je soms hypes niet tegenhouden. We hadden ermee te maken in 2022. Een nummer dat maandenlang in onze lijst stond. En het heeft zelfs weken op één gestaan. En als het lang genoeg geleden is, dan is het leuk om nog eens terug te horen. Dit is Jacksamy met Pedro in de GDC40 Flashback.

0: Market.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten erop.
9: Bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
14: Amai, dat valt mee.
13: Waarom?
14: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
13: Ja, en?
14: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
13: Ah ja.
14: Kijk, wordt net weggesleept.
13: Oh nee.
15: Amai.
16: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

0: Calvin Harris en Disciples met How Deep Is Your Love. En heeft het ook heel vaak over Nicole Kidman. Of dat zou ook aan mij kunnen liggen. Heb jij al leuke plannen voor de zaterdagavond? Ik hoop van wel. Misschien ben jij zo iemand die vanavond gaat meedoen aan een muziekquiz. En ik doe het zelf niet, want mensen denken, ah, die is van de radio, die zal wel veel weten. En dan weet je, ja, dan begin je al een beetje in de min, vind ik. Dus ik doe het bewust niet om een leuke avond te hebben en me niet te veel te moeten opjagen. Maar stel dat jij dus wel meedoet aan een quiz en het gaat over een bepaald moment over Jean-Paul. Ja, dan zou je moeten kunnen weten, die Jean-Paul. Jean-Napal, van waar komt dat eigenlijk?
1: Jean-Napal is a big cricketer. And his name was on the TV, on the radio every day because of him being so great at cricket. It basically became my nickname and I started to say it in songs. Like, you know, Jean-Napal.

0: Oh, I keep dancing with my.
1: Hit it.
2: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

En Stay If You Wanna Dance. En ik zou nu een heel belachelijke aankondiging kunnen doen en zeggen van als je wil dansen, wel dan moet je gewoon stayen. Top schaamteloos, komt eraan. Ah kijk, voilà, het is volledig in thema. Blijf erbij. Ah ja, het is met mijn maat. Oh, het is met mijn maat.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
3: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
2: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
2: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinales nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget.

0: Ja, en onze discotheek is weer open. Het is wel een speciale natuurlijk, zoals je weet. Een discotheek met allemaal muziekjes waar een hoek vanaf is.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos.
2: Let's go!
1: Let's go!
0: Yes, we zijn vertrokken tot middernacht. Keihard doorgaan nu. Met een vervelend muziekje, om te beginnen. Als je dat van jezelf zegt, ja, de zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Maar ik vind dat dat nogal meevalt. Maar goed, toch, monotoon. En monotoon.

0: niet bitch te zeggen natuurlijk. Hè. Zo beleefd zijn ze dan wel weer.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Met The Out Here Brothers en Don't Stop Wiggle Wiggle. Straks is er muziek van Blaster Jacks samen met Kate Ryan. Capella komt langs. Je mag Jekyll en Hyde verwachten. Enfin, het wordt weer gezellig. En wij hebben ook weer het een en ander voor jullie in petto aan toegegeven. Vorige week was een versie light van dit programma. Maar vandaag gaan we weer vol voor.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjes vrienden. Ken jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten. Eén keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ik moet het zeggen zoals het is. We hebben een beetje moeite moeten doen.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Ja, de oogst nieuwe eventuele schaamteloze muziekjes was nogal mager. Dus we hebben voor dit gekozen. Omdat er voorlopig niks schaamtelozer was. Maar is het goed genoeg? Andromatic.

doet mij een klein beetje denken aan Bangaranga. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het misschien vanaf volgende week niet meer voorbij komt. Maar daar beslis jij over, want helemaal vers. Ja, jij beslist natuurlijk of het een blijvertje is of niet. Andromedic, laat het maar in.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Er moet ergens toch iemand gedacht hebben, désenchanté, allemaal goed en wel, maar het is niet stevig genoeg. Dat heeft wat meer stamp nodig, met woorden van Average Rob te zeggen. En voilà, zo geschieden Blaster Jacks met hun versie.

0: Ik heb deze week weer een paar specialetjes voor jullie.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, het was weer een wonderlijke, verrassende en plezierdoende reis door ons archief om plaatjes tegen te komen die we tot nu toe nog nooit gedraaid hebben in dit programma. En dus ook ja, helemaal niet bij Schaamteloos horen, maar dat misschien wel verdienen. Nummertje 1 van vanavond is deze van Alexia. Die naam zegt je misschien iets, want ze heeft een hitje gehad van betekenis. Dat heette Summer is Crazy. Ja, dat kunnen we nu niet meer draaien, zeker. Alhoewel, zo slecht is het weer dit weekend nu ook weer niet. Enfin, we gaan toch een ander nummer van haar erbij pakken. Want behalve de Summer is Crazy heeft Alexia dit ook gemaakt. Me and You. En als ik je een goede raad mag geven, qua schaamteloosheid is dat heerlijk om te horen. Ze begint er blij gezwind aan, met heel veel moed en zelfopoffering. En op een gegeven moment is de tekst blijkbaar op. Let even op dat momentje. One day.

Ja, zo heet het. Een hoop lalala nodig geweest om de teksten op fase te maskeren. Alexia en Me and You, we stellen hem aan je voor, jij beslist. I want

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Dit is Stop! Top Headlines.
4: Goedenavond. De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
5: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
4: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst, dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nant de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift en er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
4: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van

0: Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Top schaamteloos.

Ja, dat dacht jij waarschijnlijk ook toen je dit op je boterham kreeg. Dat we dat nog moeten meemaken, die A-teens. Mamma mia. Straks ook Erotic Dissidents van heel lang geleden. We hebben ook van minder, veel minder lang geleden, Loreen en Dance Nation. Komt ons het weerbericht van morgen geven, want dat ziet er echt wel goed uit. Maar eerst gaan wij in alle stilte genieten, not, van Svensen en Gielen.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
12: Top. We make-

0: Like a alcoholic party, cause there ain't no party like a alcoholic party.
1: En deze week een verrassende, als ik dat winnaar mag noemen, oké, dan doe ik het maar. Een verrassende winnaar van...
2: De Schaamteloze Wisselbeker.
1: Ja, want die gaat deze week naar, laat ons eerlijk zijn, toch een vriend van het programma. Average Rob. Die heeft namelijk deze week aangekondigd dat hij mensen zoekt die willen investeren in zijn frituurketen. Je hebt er zonder twijfel al van gehoord. La Patate heeft ondertussen al 2 filialen. Er komt er binnenkort een derde bij. Maar hij is veel ambitieuzer dan dat. Er zijn al patatten in Antwerpen en Leuven. Binnenkort opent er eentje in Oostende. Zitten er nog 2 aan te komen in de pijplijn, zoals dat dan heet. Maar Average Rob zou graag minstens 20 filialen hebben binnen de 4 jaar. Maar daar heeft hij centjes voor nodig. En dus is hij op zoek naar crowdfunders. Hij opent een crowdlending waar hij belooft een rente van 5,5%. Maar dat niet alleen. Als je investeert in La Patate, dan zou je ook elke week een bakje gratis friet krijgen bij ons. Nu, er zijn heel wat risico's aan verbonden, want mocht hij failliet gaan, dan ben je natuurlijk je geld kwijt. En zo zijn er nog wel een paar risicootjes. Maar daarvoor verdient hij dan toch wel verdiend... Met vlag en wimpel, zoals dat dan heet. De Schaamteloze Wisselbeker. Want ja, dat pakske friet elke week. Je hebt ons, hè, man. Ja, sorry, we zijn reddeloos verloren met zo'n aanbod.

Dit moet een van de oudste plaatjes in het programma zijn vanavond. We spreken zelfs jaren 80. Maar toen hadden ze ook wel wat schaamteloos te bieden in de hitparade blijkbaar. Move your ass and feel the beat. Die Erotic Dissidents waren dat. Ja, we hebben het al genoeg over frietjes gehad vanavond met dat verhaal van Average Rob. Dus de pizzaman liet ook even van zich horen. Het kan maar gesmaakt hebben. Alles de bougie.

0: love you, baby.
1: Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Ik heb de eer en het genoegen om jou iets totaal onbekends voor te stellen. Maar het verdient een kans.
1: De schaamte voorbij.
0: In dat kader gaan we luisteren naar de Candy Girls. Nu, als je dat opzoekt, dan kom je tot de vaststelling dat de Candy Girl een benaming is voor een of andere juffrouw die op feestjes snoepjes aanbiedt. Je bent ze misschien ook al eens tegengekomen in jouw favoriete discotheek. Maar de Candy Girls was dus ook de naam van een Brits groepje die een paar rare plaatjes hebben gemaakt. Voilà. En dan komen we op ons terrein. Rare plaatjes, daar zijn we voor. Dit bijvoorbeeld, alleen die titel al, heet Fee Fi Fo Foom. Als ik het goed uitspreek. Maak kennis met The Candy Girls.

0: Ja, ik moet zeggen, Dimitri Vegas en Pat B houden Turn the Tide helemaal alive and kicking. Want deze zomer mist gedraaid de nummer op Tomorrowland, deze versie.
1: Op dit moment zitten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner samen met Russisch president Poetin, dat meldt het Kremlin. Kushner en Witkoff kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Russisch president Poetin beschrijft de situatie in een video als moeilijk, maar zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Perzische Golf en 2 in de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
2: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Top schaamteloos. Jeroen Gorus.

Voilà, dat is meteen een statement maken aan het begin van deel 3 met Yellow Claw en The Opposites en Thunder. En wees maar gerust, we gaan het nog een beetje laten rommelen hier vanavond.

Altijd klaar voor een ritje richting middernacht. Elke zaterdag kan het bij Top met Top Schaamteloos. Met in dit uur onder andere straks ook nog de CK Supreme Dream Team. Ja, wat een mondvol. Nunca en Mauro Picotto. Maar eerst Let's Go. Meest recente werk van hen. Niet echt een grote hit geworden, maar wij blijven hem steunen. Ja, tegen beter weten in misschien. Maar goed, daar gaan we dan. Let's Go en Rise.

0: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

0: En dan zijn we toegekomen aan, eerlijk gezegd, mijn favoriete rubriekje in het programma.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Zeg nog maar eens.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: En nog eens.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, drie keer en helemaal terecht, want je gaat drie versies horen van dit nummer. Ik neem je om te beginnen even mee naar mijn jeugd. Ja, dat is lang geleden, ik weet het allemaal wel. Deze meneer heette Heavy D. Zijn naam trouwens niet gestolen. Dat even in de marge. Heavy D and the Boys, want hij was niet alleen. Niet tegenstaande zijn imposante entree. Now that we found love, what are we gonna do? Maar de eerlijkheid gebiedt mij. Dat was geen nummer van hem. Nee, hij had het ook al schaamteloos gekopieerd uit de jaren 70. Van deze heren. Klinkt iets smoother, iets zonniger. Ze noemden zichzelf The Third World, in het midden van de jaren 70 dus. Oh baby. Ja, je hoort mij al afkomen. Er is inderdaad een nieuwe versie van Jack, Style en John. Nu, om een en ander niet te veel te doen opvallen, heet het niet Now That We Found Love, maar een ander zinnetje uit die tekst. What are we gonna do?

Voilà, ze helemaal ontmaskerd. Jack Style en John en What Are We Gonna Do? Schaamteloos gekopieerd van The Third World. Even puntjes op de i. Niet eind jaren 70 was dat een hit, maar in 1979. Just is just.

0: Blackpink in your area.
1: Vertel het verder, elke zaterdagavond is het hier dikke feest bij Top. Zodanig dat je, ja, er op zaterdagavond waar je ook komt, niet meer kan aan ontsnappen.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook

0: Top Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
1: En op die magische zaterdagavond maak je soms ook kennis met muziekjes die je misschien nog niet kende. Of die je bijna vergeten was. En dat is soms een schande. Zeker in het geval van deze. Ik ga je Silvio Ecomo en Chucky laten horen. En dan ga je weten wat ik bedoel. Deze was ik bijna vergeten en dat is niet terecht. Moomba!

0: brothers in the hardcore business. Big up to yourself and keep hardcore fucking strong, because Marcel Monsters is gonna do it if you don't. Yeah, that's right. That's right. Marcel Monsters in the house. Marcel Monsters say peace out.
1: This is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zitten samen met de Russisch president Poetin om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat meldt het Kremlin. Vlak voor het gesprek verspreidde de Russische staatstelevisie ook een video van president Poetin. Daarin beschrijft hij de situatie als moeilijk, maar hij zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Op het WK wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vromant zijn 11e WK-medaille. En een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Westerlo scoorde voor de rust 2 keer. In de tweede helft vielen nog eens 2 doelpunten. In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Tot de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. Vanavond en vannacht droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Top.

Bloodhound Gang uit de jaren 90 en de Bad Touch. Straks Aaron Chupa, we hebben Funkhauser, DJ Boozy Woozy. Ja, van zotte namen zijn we hier nog niet gestorven. En ook June is erbij, maar eerst DJ Tony.

0: Ik moet het zeggen zoals het is. We hebben een beetje moeite moeten doen.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Ja, de oogst nieuwe eventuele schaamteloze muziekjes was nogal mager. Dus we hebben voor dit gekozen. Omdat er voorlopig niks schaamtelozer was. Maar is het goed genoeg? Andromatic.

doet mij een klein beetje denken aan Bangaranga. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het misschien vanaf volgende week niet meer voorbij komt. Maar daar beslis jij over, want helemaal vers. Jij beslist natuurlijk of het een blijvertje is of niet. Andromedic, laat het maar even weten.

0: Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Oké, okay, doe die handjes maar terug naar beneden. Het is goed geweest. Altijd met die handjes omhoog en zo. Dat moet eens één iemand echt gaan claimen. Reggie of zo.
1: Yo, give me something to dance to.

leef bij Top Top, the sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

0: Ik heb deze week weer een paar specialetjes voor jullie.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, het was weer een wonderlijke, verrassende en plezierdoende reis door ons archief. Om plaatjes tegen te komen die we tot nu toe nog nooit gedraaid hebben in dit programma. En dus ook ja, helemaal niet bij Schaamteloos horen, maar dat misschien wel verdienen. Nummertje 1 van vanavond is deze van Alexia. Die naam zegt je misschien iets, want ze heeft een hitje gehad van betekenis. Dat heette Summer is Crazy. Ja, dat kunnen we nu niet meer draaien, zeker. Alhoewel, zo slecht is het weer dit weekend nu ook weer niet. Enfin, we gaan toch een ander nummer van haar erbij pakken. Want behalve de Summer is Crazy heeft Alexia dit ook gemaakt. Me and You. En als ik je een goede raad mag geven, qua schaamteloosheid is dat heerlijk om te horen. Ze begint er blij gezwind aan, met heel veel moed en zelfopoffering. En op een gegeven moment is de tekst blijkbaar op. Let even op dat momentje. One day.

Ja, zo heet het. Een hoop lalala nodig geweest om de teksten op fase te maskeren. Alexia en Me and You. We stellen hem aan je voor. Jij beslist.

Major Lazer en Buzzy Signal en de Flexicon en nog van alles. Het heet in ieder geval Watch Out for This. En deze meneer zal blij zijn, want morgen mag hij zijn kleine zwembroekje nog eens bovenhalen als we de vooruitzichten mogen geloven. Vans.

Ja, ik weet niet of iedereen even blij was om deze nog eens te horen. Want dat zou ook wel eens tussen het rijtje afgezaagde platen kunnen staan. Maar goed, als je blij was, halleluja dan. Dat was Dr. Alban.

mannen van Safri Duo met hun trommeltjes Play the Life, de Bongo Song. Straks mag je ook nog Dave McCullen verwachten. Captain Jack, onze held, is er weer bij. Gordo. En nu deze, ook redelijk nieuw. Armin van Buuren.

0: En deze week een verrassende, als ik dat winnaar mag noemen, oké, dan doe ik het maar. Een verrassende winnaar van...
1: De Schaamteloze Wisselbeker.
0: Ja, want die gaat deze week naar, laat ons eerlijk zijn, toch een vriend van het programma. Everdrop. Die heeft namelijk deze week aangekondigd dat hij mensen zoekt die willen investeren in zijn frituurketen. Je hebt er zonder twijfel al van gehoord. La Patate heeft ondertussen al 2 filialen. Er komt er binnenkort een derde bij. Maar hij is veel ambitieuzer dan dat. Er zijn al patatten in Antwerpen en Leuven. Binnenkort opent er eentje in Oostende. Zitten er nog 2 aan te komen in de pijplijn, zoals dat dan heet. Maar Everdrop zou graag minstens 20 filialen hebben binnen de 4 jaar. Maar daar heeft hij centjes voor nodig. En dus is hij op zoek naar crowdfunders. Hij opent een crowdlending waar hij belooft een rente van 5,5%. Maar dat niet alleen. Als je investeert in La Patate, dan zou je ook elke week een bakje gratis friet krijgen bij ons. Nu, er zijn heel wat risico's aan verbonden, want mocht hij failliet gaan, dan ben je natuurlijk je geld kwijt. En zo zijn er nog wel een paar risicootjes. Maar daarvoor verdient hij dan toch wel verdiend... Met vlag en wimpel, zoals dat dan heet. De Schaamteloze Wisselbeker. Want ja, dat pakje friet elke week. Je hebt ons, hè, man. Ja, sorry, we zijn reddeloos verloren met zo'n aanbod.

om maar te bewijzen schaamteloos is van alle tijden. Dus er zit redelijk wat recent werk in de laatste tijd. Maar we vergeten natuurlijk nooit de klassiekers. Waarmee het allemaal begonnen is, het schaamteloze verhaal. En dit is er zeker zo eentje. The Two Unlimited, Ray en Anita, dat we zeggen.

0: getting started.
1: Ik heb de eer en het genoegen om jou iets totaal onbekends voor te stellen, maar het verdient een kans.
2: De schaamte voorbij.
1: In dat kader gaan we luisteren naar de Candy Girls. Nu, als je dat opzoekt, dan kom je tot de vaststelling dat de Candy Girl een benaming is voor een of andere juffrouw die op feestjes snoepjes aanbiedt. Je bent ze misschien ook al eens tegengekomen in jouw favoriete discotheek. Maar de Candy Girls was dus ook de naam van een Brits groepje die een paar rare plaatjes hebben gemaakt. Ah, voilà. En dan komen we op ons terrein. Rare plaatjes, daar zijn we voor. Dit bijvoorbeeld, alleen die titel al, heet Fee-Fi-Fo-Foom. Als ik het goed uitspreek. Maak kennis met The Candy Girls.

0: het grappige is, dat is niet eens een taal natuurlijk, hè. Hoe graag een D.Trump het ook zou willen. We no speak Americano. Dat waren Yolanda, Be Cool en D-Cup. Dan is de vraag natuurlijk, spreek je een mondje Duits?
1: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8,

Maar binnen, de deuren staan open. Love, come home. DJ Zhao, en jij bent ook welkom. En jij bent al de hele avond welkom natuurlijk. Als je nu pas begint te luisteren. Alleen beter laat dan nooit. Want we zijn aan ons laatste deel begonnen. Goedenavond.

alle toeters nog aan toe als dat Dario G niet was. En Carnaval de Paris. Straks TLD, de confetti's, Me and My. En ken je deze van de Captain Hollywood Project?

0: dan zijn we toegekomen aan, eerlijk gezegd, mijn favoriete rubriekje in het programma.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Zeg nog maar eens.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: En nog eens.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, drie keer en helemaal terecht, want je gaat drie versies horen van dit nummer. Ik neem je om te beginnen even mee naar mijn jeugd. Ja, dat is lang geleden, ik weet het allemaal wel. Deze meneer heette Heavy G. Had zijn naam trouwens niet gestolen. Dat even in de marge. Heavy D en The Boys, want hij was niet alleen. Niet tegenstaande zijn imposante entree. Now that we found love, what are we gonna do? Maar de eerlijkheid gebiedt mij. Dat was geen nummer van hem. Nee, hij had het ook al schaamteloos gekopieerd uit de jaren 70. Van deze heren. Klinkt iets smoother, iets zonniger. Ze noemden zichzelf The Third World. In het midden van de jaren 70 dus. Oh baby. Ja, je hoort mij al afkomen. Er is inderdaad een nieuwe versie van Jack, Style en John. Nu, om een en ander niet te veel te doen opvallen, heet het niet Now That We Found Love, maar een ander zinnetje uit die tekst. What are we gonna do?

Voilà, helemaal ontmaskerd. Jack Style en John en What Are We Gonna Do? Schaamteloos gekopieerd van The Third World. Even puntjes op de i. Niet eind jaren 70 was dat een hit, maar in 1979. Just is just.

0: het is van grote liefde en alles. TLD en Como Te Quiero. Ik heb mij laten influisteren dat de zangeres die je hier hoorde iemand is die je kent in een heel andere hoedanigheid. Ze heeft geacteerd in Familie. Ze heeft belspelletjes gepresenteerd. En ze heeft ook wat soloplaatjes gemaakt. Enfin, iets in mij zegt dat dat gewoon Anneke van Hoof was.
1: This is the sound of sea. This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Top Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
1: En op die magische zaterdagavond maak je soms ook kennis met muziekjes die je misschien nog niet kende. Of die je bijna vergeten was. En dat is soms een schande. Zeker in het geval van deze. Ik ga je Silvio Ecomo en Chucky laten horen. En dan ga je weten wat ik bedoel. Deze was ik bijna vergeten en dat is niet terecht. Moomba!

Hi en Dub It Up. We hebben het in de loop van het programma al over een goed pak frieten gehad. Dat zou er zomaar eens kunnen van komen. Zometeen voor mij na middernacht gewoon eentje vinden die nog open is. Tot volgende week.